We kunnen ook alles hier bij 20 voor het eerst komen. Ja. Het mag ook een beetje flashiger zijn, een beetje poppy. Al nu met jou de jaren begin jij dacht de Romantics. What I Like About You. Je luistert nog steeds naar 24 Disco International. En de stad centraal, de Digital Lunchtime Show. De special edition in dit weekend. Ja, de 70s en 80s pop flashback hits hier bij 24 Disco.

Van Ladies on Mars als Argentinian. Dan op 16 uur Mix Up Groovy met Ronnie D. Een nieuwe edition. 17 uur tijd voor de Harlem Dance Club met Ruud Ruiter. Ook een nieuwe edition. En op 18 uur is het weer tijd voor The Music Train met Tom Marley. En op 20 uur bis 22 uur Night Flight met Danny. Yo! Ik geef ze op heute. Unsere Jingles sind am Einschlafen hier heute, unsere Jingle-Maschine. Egal. Nehmt euch mit ins Jahr 78. Musik aus dem Film Grease, hier ist Frankie Valli.

Dus nou, het is ook best wel lekker hoor, als je een keertje zo'n lekker weekend hebt, zoals deze. Echt die oude toppers nog een keer kunt draaien, ja. Een beetje wat anders dan disco, funk en soul op deze zaterdagmiddag hier in de Lunchtime Show. Maar je luistert nog steeds naar 24 Disco International en de Stadcentrale met de Lunchtime Show. 70s en 80s pop flashback. Simple Minds, 1985 en I Life and Kickin. Zo, een beetje disco. We komen nog niet rondom heute Mittag, ja. We moeten nog weer dabei zijn. 12 minuten nog eins. 3/4 Stunde haben wir noch in der Lunchtime Show. Bis 14 Uhr. This is the Sledge 1979 and we are family.